0: can't you say it to me louder?
1: Du, du, du, du. Hey, du.
2: Radio Ulf, Radio Ulf.
1: Radio Ulf. Du, du, du, du.